0: zin. Er wou plussen, ik zocht hem alles. Ga je niet meer? Lees je fietsen, amiral.
1: Radio Arels. Abibes, 88.2.